0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Everybody.

0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Ado. Ado. Ado. Ado.

0: A1 Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Okay, bye.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionaris van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verlies tijdens een vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van een bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
6: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
7: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen? Woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
8: Van den Pol Mode.
9: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
8: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
9: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
8: Beter woon wereld Elburg. Al bijna 40 jaar het adres voor wonen, keukens en slapen.
10: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
8: Weber Woonwereld Elburg. Omdat jij...
11: je het verdient.
12: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
13: Zo trots in weer en wind. Molen de Duif, wat ben je mooi.
14: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

0: gevoelig liedje. En ik lach als een clown.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Nou, we zeggen goedemorgen en wees van harte welkom.
2: Radio Nunspeet.
0: Dit is de Veluwe staat op editie vrijdag 3 juli 2026 voor Nunspeet in de wijdomgeving. Ook te beluisteren bij de collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Dus toonaangevend voor de hele Veluwe. Met natuurlijk aandacht ruimschoots voor de berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten. We hebben daaraan toevoegend het laatste nieuws vanuit de redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. En tussen 8 en 9 uur natuurlijk een aantal vaste items. En dat omlijsten we door middel van de lekkerste muziekmix. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Uiteraard houden we ook files en de gaten voor je, het weer en verkeer. Nou, ik kan je melden, er staan maar 2 files in onze provincie Gelderland. En voor onze regio zijn we gewoon helemaal filevrij. Nou, vandaag hebben we een mix van stapelwolken en zonnige periodes. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige westenwind.
1: Wij zijn een beschermingsfactor op je radio.
3: Marcel Bonte.
1: Radio Nunspeet.
3: 105.9 FM.

Vajakobios. Hier bij de Veluwe start op. Het is bijna 7:15 geworden. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag via Burgernet een dringende oproep gedaan in verband met de vermissing van een 19-jarige vrouw. De melding werd om iets over 1 gedaan. En dat werd gedaan vanuit Burgernet. En natuurlijk ook de politie maakt zich daarnaast ook zorgen over haar welzijn. De vermiste mevrouw is ongeveer 1,60 tot 1,65 meter lang. Heeft een iets lang postuur en halflang blond haar. Ze draagt een grijze jonge broek, een zwarte hoodie, groene sneakers en heeft een kleine zwarte handtas bij zich. Volgens de politie heeft de vrouw mogelijk meerdere verwondingen en daarom wordt er dringend gevraagd naar haar uit te kijken. Heeft u de vrouw gezien of weet u misschien waar ze zich bevindt? Neem dan even contact op met de politie via 0900 88 44 of via 112. Bij deze dus van harte welkom met alle tips die maar mogelijk zijn, eventjes te laten weten hoe klein ze ook zullen zijn als je dat zelf zou denken, zeg maar. En dan, bewoners hebben afgelopen zondagmiddag glasscherven gevonden in en rond het kunstgras van de speeltuin aan de Westerwalstraat in Elburg. Zij ruimden de grootste stukken direct op en zetten een deel van het terrein af met lint. De gemeente Elburg heeft de achtergebleven scherven inmiddels verwijderd. Een omwonende ontdekte het glas toen zij met haar 3-jarige kleindochter naar de speeltuin liep. Ze meldde de situatie diezelfde middag bij de gemeente. En ook verscheen er een waarschuwing in de lokale appgroep. Een gemeentewerker kwam afgelopen week naar de speelplek toe om het terrein verder schoon te maken. Omwonenden hadden de grote stukken glas al opgeruimd en ze zijn daarna aan de slag gegaan om de rest weg te halen. Al dus de woordvoerder van de gemeente Elburg. De gemeente beschouwt de vondst als een incident. We hopen dat dit niet vaker gebeurt. Volgens omwonenden wordt de speeltuin dagelijks gebruikt, onder meer door kleine kinderen. Voor zover hij weet is daar de laatste tijd niet eerder kapot glas aangetroffen. Wel is er volgens hem soms hinder van achtergelaten afval en ook jongeren die bij de speelplek samenkomen. Dus dat is een samenkomstgebied geworden al daar. Dat melden ze allemaal ook via onze website rtvnspeet.nl en de gezamenlijke website vrmg.nl. Het is 7:15 geweest. Goedemorgen. Dit is de Veluwe, staat op met Dem en Van Morrison. Wow.

bij de Veluwe start op. En een vrijgezel, die gaat al slapen. Daarvoor trouwens ook nog Dam en Van Morrison. En Here Comes the Night. Terug naar het nieuws. Een motorrijder is gisteravond rond 11:30 ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Gelindeweg in Doornspijk. De bestuurder raakte door de nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Dat meldt een 112-verslaggever daar ter plaatse. De klap veroorzaakte ernstig hoofdletsel bij het slachtoffer, aldus de verslaggever. Meerdere hulpdiensten kwamen daar met spoed naar de plek van het ongeluk. En ook een traumahelikopter landde in de buurt. Het mobiel medisch team hielp het ambulancepersoneel bij de behandeling van de motorrijder. Een ambulance bracht de slachtoffer daarna met spoed naar het ziekenhuis. Zo laat onze collega's dat weten van GLD. Ja, en dan de inmiddels beruchte auto aan het Hoge Bijsselse pad in Nunspeet was al een brandwrak, maar afgelopen woensdagavond werd er nog een schepje bovenop gedaan. Rond de klok van 12 stond de Volkswagen Golf opnieuw in brand. En gisteren werd het restant dan toch echt weggehaald. De auto stond al weken langs de weg en veranderde eerder al in een uitgebrand wrak. Na de nieuwste brand is besloten geen verder onderzoek bij het voertuig te doen. Volgens de politie zijn er te weinig aanknopingspunten. En daarmee is het verder geen politiezaak meer, maar vooral een kwestie van opruimen. En dat afslepen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De woordvoerder van de gemeente Nunspeet, dat is in dit geval Mariette de Zwaan van de gemeente Nunspeet, laat weten dat de gemeente ervoor zorgt dat de auto wordt weggehaald. De kosten, naar verwachting zo'n 100 tot 150 euro, worden verhaald op de eigenaar van deze auto. Dat heeft eventjes geduurd dus voordat er actie kon worden ondernomen. En dat heeft volgens Mariette van de gemeente Nunspeet te maken met de regels die daar aan gekoppeld zijn. De eigenaar kreeg eerst een termijn om de auto zelf te laten afslepen. Pas nadat dit termijn was verlopen, konden we ingrijpen. Al dus de woorden van de gemeente Nunspeet aan monden van Mariette de Zaan. Goed, terug naar de hits, back to the 80s. En dat doen we met deze leuke single, The Bell Stars en Sign of the

0: muzikale vergoeding. Deze zomer.
1: Radio Nunspeet.
0: Marcel Bonte.
2: Hey yo, Big Wave. Vertel aan mij, kom.

Spotify. Justin Wellington hoorde je samen met Small Jam en Aiko Aiko. Hier bij de Veluwe staat op. Daarvoor nog de Bell Stars en Sign of the Times. Langs de A28, de hoogte van Harderwijk, loopt al meerdere dagen een kat rond. Vermoedelijk met kittens. Het dier is gezien in de middenberm ter hoogte van Hulshorst en Harderwijk. Ongeveer tussen het ecoduct en de afrit richting Ermelo. Gistermiddag is tussen 12 en 2 uur gezocht door weginspecteurs van Rijkswaterstaat en ook medewerkers van de dierambulance Noordwest-Veluwe. Die vangactie leverde echter tot niks op. Volgens Rijkswaterstaat had de zoekactie geen gevolgen voor het verkeer. De dierambulance laat weten dat er de afgelopen dagen veel meldingen zijn binnengekomen over deze kat. Nieuwe telefonische meldingen zijn niet nodig, omdat de situatie bekend is. Wel vraagt de dierambulance om recente zichtmeldingen te delen onder het eigen bericht op de sociale mediapagina. En die informatie kan helpen bij een volgende vangactie. De dierenambulance zegt samen met Rijkswaterstaat te blijven proberen om deze kat en haar kittens veilig te stellen. Meld ons allemaal ook via de nodige nieuwsdiensten wat dit betreft dit moment. Gisteren werd het ook al gedeeld bij ons hier bij RTV Lunchpeet door de dierencentrum De Ark uit Harderwijk. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. En kijken we eventjes naar een update wat betreft de files. Mocht er wat gemeld kunnen worden in onze regio, dan horen we dat van de mensen van de ANWB. Elle Foley staat voor je klaar met haar hit We Belong to the Night. Maar eerst nog eventjes richting België. De boys van Clouseau zijn dit en de Nobelprijs.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Foley bij de Velenbeurs. Stop terug in de tijd met die grote hitsingle We Belong to the Night. En daar grote hits van natuurlijk met de Meatloaf natuurlijk. Hè? Die grote hit uit 1979, Paradise by the Dashboard Light. Nutspeet krijgt er een opvallend kantoorpand bij. Op de hoek van de Beekhuizerhoeket in de wijk Molenbeek moet een nieuw gebouw verrijzen dat volgens ontwikkelaar Brand en Hoven de blikvanger van de wijk wordt. Volgens Brand hebben veel woonwijken een herkenningspunt. Zo heeft de Marsen de Toren van Pisa en het Hul het hoge flatgebouw. Molenbeek had zo'n herkenbaar punt nog niet en daar moet dus verandering in komen. Het nieuwe pand komt op een prominente plek bij de entree van de wijk en krijgt een opvallend ontwerp met onder meer dansende daken en de kleur rood als duidelijk kenmerk. De locatie werd 2 jaar geleden gekocht door Homar BV. Daarna is samen met de architect, maar ook de gemeente Nunspeet gewerkt aan een plan dat past bij de omgeving, maar ook mag opvallen. Het kantoor wordt straks gebruikt voor, of tenminste door de Nunspeetse ondernemer Frank Deuring. Een naam voor het gebouw is er nog niet. Bewoners van Molenbeek mogen via een prijsvraag meedenken. De winnende naam krijgt uiteindelijk de plek op het pand. De locatie heeft ook een beladen geschiedenis. In december afgelopen jaar vond daar een ernstig ongeval plaats tijdens de lichtjestoer. Als het gebouw klaar is, komt er een muurgedicht als herinnering aan wat er gebeurd is al daar. Als alles volgens de planning verloopt, wordt het kantoorpand eind tweede kwartaal van 2027 opgeleverd. Zo meldt het dan ook vandaag dus allemaal terug te vinden via de website rtvnunspeet.nl en de vrmg.nl. De nieuwe coalitie in Nijkerk wil stevig inzetten op de toekomst van boeren in de gemeente. CDA, VVD, Pro21 en de ChristenUnie SGP presenteerden gisteren het coalitieakkoord voor de periode 2026-2030 met als motto: samen sterk, bouwen aan de toekomst. Volgens de genoemde partijen zijn boeren belangrijk voor de voedselvoorziening en voor het behoud van het landschap. Zeker rond de Arkemeheemde Polder en ook een Natura 2000 gebied speelt de toekomst van de landbouw een grote rol. De coalitie wil boeren ondersteunen bij projecten voor meer biodiversiteit, zoals bloemrijke akkerlanden en ook insectenhotels. En ook boeren die op hun erf andere activiteiten willen starten, zoals landwinkels of open erfdagen, kunnen op steun rekenen vanuit de politiek. Naast het buitengebied zijn woningbouw, maar ook veiligheid belangrijke speerpunten. Nijkerk wil jaarlijks 250 woningen bouwen. Nieuwe woningen zijn onder meer gepland in Oostelijk Nijkerk, rond de Havenkom, in Klaarwater, bij Hoevelaken, maar ook in Doornsteeg. En ook wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor flexwoningen voor starters. Zo laat me dat weten aan onze redactie. Zo zeer maar weer. Goedemorgen. Onderweg de kast raak. We hebben allemaal op de playlist staan. Maar eens nog even terug naar de hits van dit moment. Alex Warren staat voor je klaar met The Fever Dream.

0: zijn de leuke liedjes al een poosje geleden alweer. We gingen naar Friesland toe. Oftewel, de heren van de kast op Nunspeet. En raak daarvoor nog Alex Warren en de Viva Dream. De gemeente Epe verlengt de proef waarbij inwoners niet openbaar kunnen reageren onder de Facebookberichten. De reacties blijven in ieder geval uitgeschakeld tot 11 januari moet ik zeggen volgend jaar. De gemeente startte de proef eerder vanwege discriminerende, haatdragende, maar ook opruimende reacties. Volgens Epe paste dat niet bij een veilige, maar ook een respectvolle online omgeving. Uit een evaluatie blijkt dat inwoners de gemeente nog steeds goed weten te bereiken via andere kanalen. En dat gebeurt onder meer via privéberichten, e-mail, telefoon en ook de website. Het aantal privéberichten is zelfs gestegen. Volgens de gemeente gaan die berichten vooral over inhoudelijke vragen en verlopen ze op een respectvolle manier. Tegelijk laat een enquête onder de inwoners wel een gemengd beeld zien. Veel mensen vinden het belangrijk om openbaar te kunnen reageren op berichten van de gemeente. En ook geven inwoners aan dat zij zich soms storen aan de toon van de discussies onder Facebookberichten. De gemeente wil de komende tijd meer inzetten op andere manieren om inwoners te betrekken. En daarbij wordt gedacht aan gerichte vragen. Inwoners uitnodigen om mee te denken en ook beter terugkoppelen van wat er nou eigenlijk met de reacties wordt gedaan. Volgens de gemeente Epe blijft het belangrijk dat inwoners hun mening kunnen blijven geven, maar ook kritisch kunnen meedenken, maar dan wel in een veilige en een respectvolle omgeving. Nou, dat is wel een dingetje natuurlijk, hè. Laten we dat vooropstellen. Ook wij hier bij Radio NT van Nunspeet hebben natuurlijk de nodige kanalen. Facebook, Instagram en dat soort zaken meer. En daar worden natuurlijk ook veelvuldig op gereageerd. En erg andere beantwoordingen en dat soort zaken meer. En ook reacties op reacties en dat soort zaken meer. En dat is eigenlijk een beetje teleurstellend. Dan denk je bij jezelf, met wie hebben we nou eigenlijk te maken? En dat zijn ook allemaal van die mensen die dan ook niet eens hun eigen account hebben. Zeg maar, een fake account. Dan denk je ook bij jezelf, wees een kerel of wees een vrouw. En zorg ervoor dat je gewoon onder je eigen naam wat post. Maar doe het met respect, weet je wel. En dan, en ook wij hanteren daar ons beleid aan. We hebben natuurlijk daar regels voor. En als die regels overschreven worden, dan worden toch berichten verwijderd. En daar krijgen wij natuurlijk ook weer het een en ander op aan reacties. Maar goed, mensen moeten gewoon, zoals ook de gemeente Epe zegt, met respect reageren. Reageren is een goed recht natuurlijk, maar doe het wel met respect ook naar de anderen toe. En iemand voor rotte vis uitmaken, dat kan natuurlijk altijd. Maar of dat nou ook de realiteit is en of het echt op waarheid berust. En de andere kant is ook nog zo. Mensen reageren ook op berichten die ze niet goed hebben gelezen bijvoorbeeld. Dan denk je bij jezelf, lees het artikel nou eens een keer goed. Dan weet je wat er staat. En ga nou niet zo in het luchtledige reageren wat helemaal niet klopt. Daar word je helemaal ziek van. En dat kost ontiegelijk veel tijd om dat ook te monitoren. Laten we dat ook eventjes vooropstellen.
1: Jouw zomer, jouw radio.
0: Marcel Bonte. Het is 8 minuten voor 8. Goedemorgen. Het is zomer 2026.

0: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
1: Lunch, diner, borrelen en stappen.
2: Bij de stof valt alles te snappen.
3: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Velufine Nunspeet is de plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Computerservice Mensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren. Leren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Mensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
5: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
6: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
5: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
9: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
8: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
10: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
8: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.
11: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
12: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
13: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
12: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Zin in een mosselpannetje? Kijk op soerelepe.nl.
14: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
16: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
15: Jacob Bonenberg.
16: Kijk op jacobbonenberg.nl.
15: Passie voor fietsen.
14: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Hans. Herkenbaar. Met de klompplaat.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou? Zie die vraag.

0: zingen van Rousseau en Mart Hoogkamer. En pakt mij gebombardeerd tot de Hollandse klompplaat voor vandaag. Daarvoor trouwens nog de King of Pop, oftewel Michael Jackson. It doesn't matter if you're black or white.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor 3 juli 2027, tenminste 3 juli 2026. Vrijdagmorgen vandaag. Wees welkom bij de Veluwe. Stop en ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop. We zitten nu inmiddels bij de kreeft. Je maakt je misschien druk om iets dat achteraf veel minder ernstig blijkt dan gedacht. Een kleine fout of een vergissing hoeft niet direct grote gevolgen te hebben. Vertrouw erop dat de situatie zichzelf grotendeels oplost. Je hebt daarnaast de neiging alles onder controle te willen houden. Terwijl sommige dingen nu eenmaal hun eigen weg gaan. En dat kan frustrerend zijn. Maar het besef dat niet alles merkbaar is en ook maakbaar is, brengt uiteindelijk juist rust bij jezelf. Gun jezelf dus ook wat ruimte om weg te dromen. Dat helpt je hoofd te ontspannen, is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag. Doe je voordeel daarmee, zou ik zo zeggen. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is herinneren met spijt. Oh, nou, dat is wel een dingetje. Goedemorgen. Dit is de Veluwe Stad op vrijdag, editie 3 juli. Met onderweg de Contours. De nieuwe single van Bruno Mars. De Goldband staat voor je klaar. Maar is nog eventjes terug naar de jaren 80 met Mel Williams. Dat zijn ze met Kaylee.

Bruno Mars, On My Soul. Hij staat natuurlijk in de Johan Cruijff Arena op dit moment. Goed, we kijken nog eventjes naar de toekomst van de dorpshuizen in de gemeente Nunspeet. Dan hebben we het over Vierhouten, Elspet en Hulshorst. Dat blijft namelijk onzeker. Een onderzoek dat hierover duidelijkheid moest geven is na 2 jaar nog niet afgerond. Volgens het college van BNW van Nunspeet komt dat door gebrek aan tijd, maar ook capaciteit binnen de gemeente. Hoe het onderzoek verder gaat hangt af van het nieuwe coalitieakkoord. Wel zijn de kernbudgetten voor de dorpshuizen inmiddels aangevraagd, toegekend en ook uitbetaald. De pilot loopt in 2026 en 2027. De betrokken organisaties moeten uiterlijk 31 mei volgend jaar verantwoorden hoe het geld is besteed. En dan wordt ook voor het eerst officieel geëvalueerd. Inwoners moeten worden betrokken bij de plannen en ook de activiteiten rond de dorpshuizen. De organisaties hebben hiervoor een leidraad gekregen. Gesprekken tussen de gemeente en ook de betrokkenen dorpsorganisaties staan trouwens nog gepland. Voor Hulshorst geldt dat buurtvereniging Hulshorst moet samenwerken met de vereniging Dorpshuis De Wieken. En daarover zijn al meerdere gesprekken gevoerd, onder meer over het openhouden van het dorpshuis. Nou, later dit jaar volgt er opnieuw een overleg, zo laat me dat weten aan onze redactie. Zozeer maar weer. Nou ja, goed, ik zei het gisteren ook al, bij Van 12 tot 2 even smakelijk. We zijn benieuwd hoe het gaat met het dorpshuis in Nunspeet. Gaat dat richting de Velevine? Want ja, wat gaat er precies gebeuren met de Velevine in de toekomst? We wachten met spanning af. Het is 7 voor half 9. Dit is de Goldband, zijn noodgeval.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de achtste finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid.
3: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

Royals en hier op Bunspeet en She's a Mystery to Me, oftewel She's a Mystery Girl. Bij de Veluwe is dat op 8:56 inmiddels geworden. Er komt één doorstroomtoets die voor alle groep 8 leerlingen hetzelfde is. Dat schrijft staatssecretaris Thielen aan de Tweede Kamer. Thielen hoopt daarmee meer gelijke onderwijskansen te creëren. In het schooljaar 2029 en 2030 gaat het in. Op dit moment zijn er 6 verschillende doorstroomtoetsen die bepalen of een leerling het juiste advies voor de middelbare school heeft gekregen. De scholen bepalen zelf welke toets ze willen afnemen en dat leidt tot grote verschillen tussen de leerlingen en de scholen. Uit een analyse van de toetsen bleek dat leerlingen die dezelfde of die hetzelfde presteren soms een verschillend advies krijgen, afhankelijk van de toets die ze maken, zo schrijft de NWS allemaal op dit moment. Dus in het schooljaar 2029-2030 moet dat dus gaan ingaan. Zo melden ze dat allemaal ook, onder andere via onze collega's van de NOS. De Veluwe staat op met onderweg de Contours. Do You Love Me? Maar eerst Chrissie Hynde en UB40.

altijd van die liedjes dat je denkt van, oh ja, dat komt uit die film. Ja, het was uit de film, als ik me goed kan herinneren, was het toch Dirty Dancing. Dat plaatje wat toen ook daar dankzij door werd uitgebracht, opnieuw werd uitgebracht, moet ik zeggen. De Contours en Do You Love Me hier op Radio Nunspeet. 8:45 inmiddels geworden. We gaan nog eventjes terug naar het nieuws, want de kwestie over de voetballers van Oranje die racistisch zijn bejegend naar de gemiste strafschoppen op het WK is een prioriteit voor het OM. Er is momenteel nog geen aangifte gedaan. En als dat te lang duurt, kan justitie zelf beslissen om de zaak op te pakken. Dat kan in het geval van maatschappelijke ophef. En ook daar is hier zeker sprake van. Aldus Willem Nijkerk, hoofd van het Landelijke Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie. Justin Kluivert, Quinten Timber en ook Summerville die misten hun strafschoppen in de wedstrijd tegen Marokko. Nederland was daardoor uitgeschakeld op het WK-voetbal. De drie spelers kregen na afloop online een enorme lading haatdragende, discriminerende, maar ook racistische berichten over zich heen. Voetbalbond KVB sprak deze week schande van de racistische reacties die online zijn geplaatst. Belangrijk, zo zegt Nijkerk, maar de KVB kan ook zelf naar de politie stappen en aangifte doen. Ja, en waarom dat nog niet gebeurd is, dat is eventjes de grote vraag natuurlijk. Laten we het eventjes vooropstellen. Waarom doet de KNVB dat niet? Goed, zo dadelijk aandacht voor het weer. Objectief en uitgebreid met ons weerman, wou ik zeggen, maar die is nog niet aanwezig, hoor. Nee, die ligt nog heerlijk te slapen volgens mij. Die is de vanmiddag weer, zo rond 10:50. Die deed u smakelijk bij onze Roy Scheerman vanmiddag. Zo dadelijk, aandacht voor het weer. Eerst nog eventjes de Nolan Sisters. Daar zijn ze met I'm in the Mood for Dancing.

0: Sisters, I'm in the mood for dancing. Naar brand kwamen ze als de Nolens weer, voor de, tenminste uit de kast wil ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar. Maar ze kwamen toen terug als zijnde de Nolens. Dat deden ze met de single Attention to Me. Goed, het is inmiddels, eens even kijken, 13 minuten voor 9. Een update. We zijn begonnen met helder en zonnig weer. Later op deze vrijdagochtend neemt de west- tot noordwestenwind toe en ontstaan er wat stapelwolken. Vanmiddag blijft het droog, wordt het zo'n pakkenbeet lokaal 24 graden. Vanavond verdwijnt de bewolking snel en blijft het zonnig. De nacht na zaterdag is het vrij helder en koelt het af naar zo'n 10 à 12 graden. Eens even kijken. Dan gaan we naar zondag toe. Is het geregeld ruimte voor de zon, maar ook stapelwolkjes zijn aanwezig. Vooral in het noorden en noordoosten van onze provincie kan wat lichte regen vallen. Elders blijft het meestal droog. Het wordt ongeveer 23 tot 26 graden. Komende maandag en dinsdag is er in heel Gelderland kans op wat regen, maar daarnaast hebben we ook ruimte voor de zon. Later in de week wordt het droger en warmer richting het einde van volgende week. En volgend weekend loopt de temperatuur weer richting de tropische waarden. Oeh, dat is weer lekker genieten. Lekker klef weer. Even kijken, in de hele stad op hebben we Martin Moreiro voor je.
1: Ja, het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

Spice Girls en Stop Right There. Stop Right Now, dat gaan we inderdaad doen, want het is voorbij. De Veluwe erop voor deze hele week. We zijn er weer aanstaande maandag, of anders morgenochtend om 9 uur ben ik bij je terug, samen met Roy. In het ochtendprogramma Musli tussen 9 en 12, samen met de dames en heer. Want Ton Vermeulen die schuift morgen ook aan in Ton. Met een reportagewagen gaat hij op pad. Leuke activiteiten morgen tussen 9 en 12 uur op Radio Nunspeet. Zo dadelijk veel plezier bij de ochtendkracht. Klaas van het Hof is je presentator tussen 9 en 12 uur. Bedankt voor het luisteren. Maak er een goede vrijdag van. En wat mezelf betreft, graag tot morgenochtend, 9 uur.

0: zon.
1: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
2: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
1: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom, Koningweg in Nunspeet.
5: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
6: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
7: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Vernieuwd.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125... inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL Tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL Tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 4:30 en 6:00 start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. 1 vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is de weg dicht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De andere kant op de A50, maar dan richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Alfred Loenen 10 minuten oponthoud. En op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen, Noord en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds mee fietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 4:30 en 6:00 s'avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os heb je bij knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Ook hier ging het mis en de linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via Nijmegen over de A73 en de A325. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens gebeurde eerder bij Zevenaar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ging het mis met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur op onthoud. Op de A50 richting Os bij knooppunt Ewijk een ongeluk. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Dan de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo 20 minuten op onthoud. En op de N310 Arnhem richting Elburg. Bij Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte het naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er nu 130 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A50, daar kom ik zo bij. Hier is de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Westervoort. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Nijkerk, doe je er een kwartier langer over. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterbergen en knooppunt Beekbergen staat het zo goed als stil over 16 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten extra. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Presikhaaf ben je een kwartier langer onderweg. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 is de vertraging een half uur. En dat geldt ook voor de N310. Van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: u.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds mee fietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. In onder meer Zuid-Holland hebben vier gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Amersfoort-West en Barneveld. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoppen Waterberg is het oponthoud 20 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Knoppen Waterberg en Hoenderlo staat het zo goed als stil over 11 kilometer. Door bergingswerk na een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht. Omrijden doe je via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. A50 van Arnhem naar Os, bij Heteren een kwartier vertraging. En bij Ravenstein daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. Dan de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 20 minuten extra. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 drie kwartier extra. En op de N304 van Ede naar Apeldoorn heb je tussen de afrit Wekerom en Hoenderlo 20 minuten vertraging. De N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo is het onthoud een uur. Er staat 7 kilometer file. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoppen Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en Knoppen Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knoppen Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland.
2: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
3: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en 3 verse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 5:30 en 6:00 s'avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
4: Een hele goede middag. Het is weer tijd voor jouw favoriete moment van de week. En dat is dus wanneer het bijna weekend is. Feel Good Friday staat op het punt om te beginnen aan die vrijdagmiddagborrel. Jawel, we zijn er eindelijk weer. Ook deze week blijven we zomers met zometeen het nieuws van de week. Nieuwe muziek en ook een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam. Wat zou het deze week toch zijn? Zometeen huilt ons hart, brand in Frankrijk en trekkers blokkeren A28.

0: plaatje. Alcazar, Crying at the Discotheek hier bij Feel Good Friday. Een plaatje uit het millennium. Leuk feitje trouwens. Er werd een muziekvideo geproduceerd om de single te promoten destijds. En dan, ja, dan zou ik dan een discotheek verwachten. Maar de video toont Alcazar als een retroband uit de jaren 70. En dan tijdens het maken van die clip. En dan, ja, tegen een decor dat doet denken aan een verlaten planeet of een woestijn.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: Toch ingewikkeld als je het mij vraagt, maar goed. Ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 3 juli 2026... en het wekelijkse borrelmoment die is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En het is alweer juli, 3 juli. Wat gaat de tijd toch heel erg snel? Ik was eigenlijk nog een beetje bezig met de goede voornemens van januari, maar we zitten inmiddels al op de helft van het jaar. Zo snel gaat het. Het is toch eigenlijk te bizar voor woorden. Straks verderop in de uitzending dan deel ik mijn frustraties met je over hoe snel ik de tijd daadwerkelijk vind gaan. Daar zul je je misschien nog wel over verbazen. Ik denk trouwens dat ik niet de enige ben die er last van hebt, maar goed, je hoort er straks meer over. In ieder geval is het dus al bijna zomervakantie. De zomervakantie voor Regio Midden. Die staat over 2 weken al weer voor de deur. 18 juli begint die al. Maar goed, als je in het noorden woont, heb je gewoon dit weekend al vakantie. Heerlijk! Tot en met 16 augustus helemaal niks op je gat zitten. Ik zou ervoor tekenen. Maar goed, ik heb voorlopig nog geen vakantie, dus mij hoor je nog wel eventjes. En omdat alles zo snel is gegaan van de week, dan ja, die week vliegt natuurlijk ook gewoon aan je voorbij. Even je geheugen opfrissen. Al kan het deze week wel een beetje pijn doen, want er is toch wel iets vreselijks gebeurd. Kan je misschien al raden. We beginnen namelijk bij het WK voetbal. Ja, dat voelt al als een soort dolksteek in je hart. Oranje besloot dinsdagochtend na een zenuwslopend duel tegen Marokko om de strafschoppenserie te benaderen als een soort loterij. Maar dan hadden ze niet het winnende lot, helaas. Gakpo die scoorde nog keurig, maar daarna ging het toch echt wel mis. Kluivert die raakte de paal, Timber die mikte naast en Summerfield schoot zo zacht dat de keeper nog tijd had om een cappuccino te bestellen. Ja, Marokko was gewoon simpelweg sterker en waarschijnlijk ook mentaal stabieler. En ik denk zeker mentaal stabieler dan de gemiddelde Nederlandse supporter nu na de wedstrijd. Oranje gaat in ieder geval naar huis. En ja, Koeman kan zijn tactische 5-verdedigersysteem weer terugzetten in de kast. Naast de andere overwinningen die hij wel wist te halen. Dus ja, voor deze keer helaas maar dikke pech. We kunnen er niks aan doen. Gelukkig heb ik niet gekeken. Dat maakt het leed ietsje zachter dat ik niet om 3 uur 's nachts op ben gestaan. Dan naar Frankrijk. Daar is het een beetje warm, want de natuur besloot om haar eigen vuurwerkshow te organiseren. Zeker 1000 hectare natuurgebied ging in vlammen op. En dat is ongeveer de oppervlakte van alle campings waar Nederlanders normaal gesproken staan te klagen over de prijs van hun stokbrood. Herkenbaar? 1000 brandweermensen zijn ingezet, blusvliegtuigen vliegen af en aan. En die wind, ja, die helpt ook niet echt mee daar. De temperaturen zijn wel eindelijk onder de 30 graden gezakt, maar geen zorgen zou je denken. De volgende hittegolf, ja, die staat alweer klaar. Klimaatverandering is tegenwoordig net als een Franse ober eigenlijk. Het komt altijd terug, zelfs als je er niet om hebt gevraagd. En dan weer eventjes heel snel terug naar ons eigen koude landje. Nou ja, koud is een stukje afgekoeld, ik wil niet per se koud zeggen. Maar in ieder geval hebben de boeren dinsdagavond op de A28 een protest gehouden met tientallen trekkers. Daarmee veroorzaakten ze een file en die liep toch al snel op tot 45 minuten. Wat voor de A28 volgens mij eigenlijk heel erg normaal is voor een dinsdagavond. Maar dit keer met entertainment. Want ja, een John Deere, dat is mijn merk. De kolonne die verliet bij Nijkerk de snelweg en reed door naar een congrescentrum. Want ja, zelfs protesteren moet tegenwoordig blijkbaar met catering en een Beamer-presentatie. Best wel een beetje saai. Het was eerst een zogenoemde prikactie, de eerste zogenoemde prikactie van de boeren. Een mini-protest, maar wel met een hele lange wachtrij. Daar hebben ze goed voor elkaar, hoor. Ik denk dat mensen op de snelweg het niet zo mini hebben gevonden, maar dat maakt voor de rest niet uit. In ieder geval was dit je week. Oranje is er dus uit. Au. Frankrijk staat een beetje in een brand. En ja, de A28, ja, die stond een keertje vast. Kan gebeuren. Zo meteen een Feel Good Friday om 17:15 nieuwe muziek van een nieuwe singer-songwriter. En ik ga zo meteen de Friday vibe draaien. Ik zou zeggen, stuur alvast je berichtje in @feelgoodfridaynl op Instagram en join the show.
2: Het

0: uitgelacht op jou.
1: De Puma's, Snelle en Acta en de Munnik. Op jou heb ik gewacht, hier bij Feel Good Friday. Friday Vibe. Ja, elke week dan start ik het weekend voor je op met de Friday Vibe. Dat is een plaat waarmee ik het weekend start. En daarmee moet jouw weekend in ieder geval echt een kickstart geven. En dat ga ik dus deze keer ook weer doen. En jij kan hem ook doorgeven als jij er eentje hebt waarvan jij zegt... nou, dat vind ik nou echt een Friday Vibe. Stuur hem dan in, @feelgoodfriday.

0: Eros van de Sun Club, is dit echt toch wel echt pure nostalgie? Ik denk dat je deze track nog wel voor je kan halen, want deze die kan echt niet missen. Je hoort hem misschien niet zo heel vaak, maar ja, vorige week met Feel Good Friday, toen het zo heet was, wilde ik hem niet aandoen, omdat je dan misschien net iets te hoge temperaturen gaat krijgen, maar nu als het iets frisser is, dan kan deze er echt wel in.
1: Get on the floor!
0: Ik zou zeggen, handje omhoog.
1: Put your hands up, put your hands up.

0: De Friday Vibe van deze week, The Underdog Project en Summer Jam 2003 hier bij Feel Good Friday. Blijft toch altijd heerlijk als je hem weer hoort. Zometeen in de Feel Good Friday, dan hebben we het over het verlies van een artiest die de wereld toch wel een klein beetje heeft veranderd. Dat is toch wel triest nieuws. Hij diende als een anker voor een hele cultuur met opvallende outfits. Dus daar gaan we het zo over hebben. Daarnaast heb ik ook nieuwe muziek voor je meegenomen van een nieuwe singer-songwriter. Zometeen hoor je meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Het is druk op de weg. Ik neem je mee in de verkeersinformatie voor het midden van het land. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen een kwartier oponthoud.

gaan we door naar de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Dan door naar de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Arnhem-Noord bij een Zevenaar. Daartussen heb je zo'n kwartier vertraging. Op dezelfde weg Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens nog eens 10 minuten. Dan door naar de A15. Zo, dat zijn er even een aantal die verspringen in mijn beeld. Dus het is aardig druk. Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendijl en Afrit Arkel. Een kwartier vertraging. Dan door naar de A28. Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. Nu nog 5 minuten oponthoud. Dan iets verderop op de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knooppunt Hattermerbroek. 10 minuten. Dan de A30 Ede richting Barneveld. Tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is de weg dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef een kwartier. Iets verderop op de A50 knooppunt Valdenburg en Ravenstein. Daartussen een kwartier oponthoud. En dan gaan we door naar de A73, Beuningen-Malden, 10 minuten. En als laatste A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort, zo'n 10 minuten oponthoud. Dan nog de situatie op het spoor. Er zijn beperkingen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Hier rijden er geen treinen. Dit komt door een stroomstoring. Die duurt tot zondag 5 juli, 5 uur in de ochtend. En daardoor rijden er tussen Breda en 's-Hertogenbosch ook minder intercities. Het is nu precies 5:30. Zometeen hoor je muziek van Meteor. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: We fietsen het weekend in, een paar graden koeler dan vorige week, gelukkig. Met Outliers en Bruce Springsteen na Meteor.

Vorige week nog te horen op Concert at Sea in Zeeland. Meteor en Hannah May, wat wil je van mij? Dan moeten we even ergens bij stilstaan. Ik liet het net al eventjes doorschemeren. We staan stil bij het overlijden van Victor Willis. De markante stem en het gezicht van The Village People. Willis overleed maandag op 74-jarige leeftijd. Na een kort ziektebed, slechts één dag voor wat zijn 75ste verjaardag had moeten worden. Dat is toch wel echt zonde. Voor velen was hij meer dan alleen een zanger van de discogroep. Hij was de man die de politiepet opzette of het marineuniform aantrok en daarmee een icoon werd binnen een cultuur die hunkerde naar vrijheid en zichtbaarheid. De Village People die braken in de jaren 70 wereldwijd door met hits zoals YMCA, In the Navy, Go West. Nou ja, je kent ze allemaal natuurlijk wel. Hun flamboyante outfits, van cowboy tot indiaan, van bouwvakker tot agent, maakten hen tot een fenomeen dat de grenzen toch echt wel verlegde in de muziekwereld. Willis die was de politieman, de marineofficier, de frontman die de energie van de groep was. Hij verliet wel de band in 1980, maar keerde later dus weer terug, alsof hij wist dat zijn stem en aanwezigheid onlosmakelijk verbonden waren. Ja, met dat erfgoed, wat de Village People eigenlijk gewoon is. Zelfs vorig jaar stond hij nog op het podium tijdens de inauguratie van president Donald Trump. Trump die eerde hem eerder deze week op Truth Social en noemde hem een geweldig man. Hij schreef dat we elke keer dat YMCA wordt gedraaid, dat we aan Victor zullen denken. En dat is misschien wel het mooiste eerbetoon, want Victor Willis leeft voort in elke club, op elk festival, op elke bruiloft waar die ene song wordt ingezet. In elke arm die de lucht ingaat, in elke glimlach die verschijnt zodra die vier letters klinken. Victor Willis zal enorm worden gemist. Maar zijn stem, ja, die blijft toch wel. En dat is dus de reden dat we hem vandaag draaien. Een klassieker die de wereld veranderde. The Village People en Victor Willis natuurlijk. YMCA hier bij Feel Good Friday. Speciaal voor Victor, de handjes even in de lucht.

Flyers, If I Could Turn Back Time. De remix van natuurlijk het origineel die van normaal gesproken van Cher is. Ja, het blijft toch een heerlijk nummer. Helemaal goed voor de zomer ook. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen dat vandaag is uitgekomen. En dit keer van een nog redelijk onbekende singer-songwriter. Will Parker die heeft een gloednieuwe plaat gemaakt, Be Back Tomorrow. Een release waar zijn volgers dus al dagen reikhalzend naar uitkijken. Want op Instagram liet hij eerder weten dat de track vandaag zou verschijnen. En ja, die reacties die ik las, die liegen er niet om. Want de fans spreken van een outstanding voice en sounds great. En weet ik veel welke andere complimenten dan nog. En dat is nog niet alles, want Parker die hintte ook al op een nieuwe videoclip die bij het nummer hoort. En die is gefilmd samen met regisseur Jackson Ducasse. Dus dat is nogal iets wat veelbelovend is. Hij stond al in het voorprogramma van Kenny Barnes. En nu dus hier op de radio, vers van de pers, vandaag verschenen. Will Parker, Be Back Tomorrow.

0: Ideaal voor een roadtrip als je ergens heen gaat rijden deze vakantie. Bruce Springsteen en Hungry Heart hier bij Feel Good Friday. Ja, deze plaat is toch een klassieker die ooit bedoeld was trouwens voor Ramones. Maar gelukkig werd het door de Bos zelf gewoon gezongen. Want, ja, zeg nou eerlijk, niemand kan zo'n hongerige hartstocht bezingen zoals Bruce Springsteen dat kan, toch, in 1980? Dit is in ieder geval een plaat dat niet alleen zijn eerste top 5 hit werd in de Verenigde Staten, maar dus ook uitgroeide tot een publieksfavoriet, waarbij hele stadions het eerste couplet helemaal voor Bruce zelf kunnen gaan zingen. Nou, dan hoef je op het podium als artiest dus helemaal niks meer te doen. Hungry Heart werd ook gebruikt in verschillende filmmuziek soundtracks, waaronder de Israëlische film Dead End Street, de Tom Cruise hit Risky Business uit 1983, de tragicomedie Peter's Friends uit 1992 en dan ook nog de Adam Sandler comedy The Wedding Singer uit 1998. Dus niet alleen een hartstikke mooi nummertje, maar ook gewoon iets wat in de filmindustrie het blijkbaar ontzettend goed doet. Zometeen in Feel Good Friday, dan gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Dan gaan we terug naar één datum in het verleden. En daarvan laat ik dan de twee meest populaire platen horen. Naar welke tijd we teruggaan, dat ga ik zometeen met je delen. Maar dan is het nu eerst even tijd voor wat topografiekennis. Is het plaatsnaam of fabelkraam? Wat zou het nou zijn?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, ik weet niet waar je heen gaat deze zomer, of dat je misschien al heel binnenkort op vakantie gaat, of misschien dat het nog even duurt. Maar topografiekennis is een must, helemaal als je met de auto op pad gaat in Europa. Is de volgende plaatsnaam nep of echt? Raad lekker mee. De plaatsnaam of fabelkraam van deze week is Wolderveen. Ik zou zeggen, denk er eens even goed over na. Wolderveen. Dan gaan wij door met de zomerse stemming erin houden. Met

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier extra. De gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Er zijn nog 2 rijstroken daar dicht. De A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N304 Ede-Apeldoorn heb je bij Otterlo een half uur vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg ook bij Otterlo een half uur extra reistijd. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knoppen Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knoppen Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Met Feel Good Friday van de zomer, met muziek van Jan.

zomerser kan ik het niet voor je maken. Faruko en Pepa hier bij Feel Good Friday. En daarmee is het vrijdagavond. Vrijdagavond 3 juli 2026. Ja, de werkweek, die is weer voorbij. Dat is heerlijk. En 3 juli is niet alleen de dag dat jouw weekend begint, maar dat is ook de dag dat een jaar geleden op een grote weide in een Belgisch dorpje Werchter de 50ste jubileumeditie van het muziekfestival Rock Werchter begint. Ja, dat was een hele happening. Daar traden een hele hoop artiesten op. Bijvoorbeeld de 78-jarige rock- en punkzanger Iggy Pop. En ook Linkin Park was toen van de partij met zangeres Emily Armstrong. Dat is toch een mooie gebeurtenis volgens mij. Als we het dan toch over muziek hebben, Avro Tros die heeft afgelopen week aangekondigd dat ze eind deze zomer gaan beslissen of Nederland weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat is er nog maar eentje. Dat is opvallend, want volgens de omroep heeft de toetreding van Canada, het land van sneeuw en elanden, helemaal niets veranderd aan hun besluitvorming. Ondertussen blijft ook Israël vrolijk meedoen in 2027. Ondanks de eerdere kritiek dus op politieke inmengingen en ook om die humanitaire zorgen daar bij de Gaza natuurlijk, Gaza-strook. Kortom, het Songfestival is inmiddels minder een muziekcompetitie en meer een soort geopolitieke escape room. En Avro Tros staat erbij als een docent die zich afvraagt of ze dit jaar nog zin heeft in het schoolkamp. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van nou weet je wat, laat nog maar een jaartje lekker zitten. Maar goed, we gaan het horen. Dan heb je het voor de break al gehoord. Een stukje topografie. Welke plaatsnaam of juist fabelkraam van deze week gaat jouw kennis verrijken? Of verpesten? Het is tijd voor...

Ja, voor de break hoorde je Wolderveen. Is het nou echt of nep? Een plaatsnaam of een complete fabel? Ja, Wolderveen aan de Rotsvaart klinkt alsof het ergens tussen Drenthe en Overijssel zou moeten liggen. Het heeft een geloofwaardige geschiedenis. Een klein dorpje dat volgens de overlevering is ontstaan rond 1780... toen turfstekers uit de omgeving een nederzetting wilden bouwen langs een smalle, kronkelende zijtak van de Reest. En die zijtak, de Rotsvaart, zou zijn naam dan hebben gekregen door de opvallende harde keileemlaag die men aantrof bij het graven van hun eerste turfputten. Want het is in die regio natuurlijk een heel ding geweest in de geschiedenis. En dan denk je, dit klinkt heel geloofwaardig. Maar het is een complete fabel. Het bestaat echt niet. Wolderveen is niet een plaats in Nederland. Nee, volledige fantasie. Het bestaat niet. Het komt gewoon uit de toverdoos van... ja, laten we zeggen, uit de turfgrond zetten, zou ik zeggen. Ach ja, het is in ieder geval mooi dat het wel echt klinkt. Straks in ieder geval gaan we verder met Feel Good Friday en dan terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één specifieke datum in het verleden en daarvan draai ik dan...

0: One Too Many, Keith Urban en Pink hier bij Feel Good Friday. En we doen het heel rustig aan met Jan Smit en Tranquilo. Daarmee is het zo'n 6:50. Welkom bij Hit Memories. Elke vrijdag duiken wij de geschiedenisboeken in en deze week naar 19 oktober 2013. En in deze Hit Memories duiken we dus in de top 40 van deze datum en ik laat de twee meest populaire platen horen. Ook deze keer weer klassiekertjes waarvan je echt zou denken van, hè, bestaat het nog? Ja, het bestaat nog. Op nummer 2 een plaat die de festivaltenten flink opschudden in die tijd. Dit vind ik heel moeilijk om dat uit te spreken, ook nog een keertje. DVVBS, Borges, die hebben een soort housebom gemaakt die op 9 september 2013 werd uitgebracht door Doorn Records in Nederland. Ik kan gelijk niet meer praten, hoor je dat? Het is toch erg? De track die was al maanden een mysterie, wat niemand wist wie hem had gemaakt. Totdat een of andere BBC-legende, Pete Tong, in 2013 eindelijk onthulde dat is het werk van DVVBS en Borges was. En Billboard noemde het zelfs de meest gedraaide tune op Tomorrowland. 1 week na de release stond het overal op nummer 1 in de Beatport 100. En het werd al wereldwijd door een gigantisch anthem van voetbalstadions, honkbalvelden. Het klonk overal, klonk die gigantische drop. En dat was van Tsunami. Op nummer 2 in de Hit Memories van 19 oktober 2013. Ik zou gewoon zeggen, maak die stoelriemen maar vast.
1: 2.

0: de single voor de soundtrack van Despicable Me 2. Het verscheen eerst op de soundtrack op 2 juli 2013, maar als dat nog niet genoeg is, het werd later gewoon opnieuw nog als single uitgebracht. En daardoor maakte het echt een ongekende opmars. In Nederland schoot Happy al voor de officiële release naar de nummer 1, dankzij een massale airplay, downloads en een opvallende Transavia-commercial die het nummer overal liet opduiken. Nou, daarna ging het echt helemaal los in de wereld. Nummer 1 in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en nog eens 19 andere landen. En in 2014 werd het de best verkochte single van het jaar in zowel de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk. En het brak dan in het Verenigd Koninkrijk zelf het record voor het meest gedownloade, de meest gedownloade track ooit. Je moet het maar voor elkaar krijgen. In de clip zie je een 24 uur durende marathon door Los Angeles, waar iedereen voorbij komt, van Magic Johnson tot de sterren van Despicable Me. Het werd genomineerd voor een Video of the Year en Best Male Video bij de MTV Awards. En het won zelfs een Grammy voor Best Music Video. Een terechte nummer 1 in de hit memories van 19 oktober 2013. Pharrell Williams en Happy.
1: 1.

0: absolute nummer 1 van de Hit Memories van 19 oktober 2013. Pharrell Williams en Happy. Volgende week weer een nieuw lijstje met nieuwe Hit Memories. En wie weet waar we dan naartoe gaan. Zometeen in Feel Good Friday deel ik mijn frustraties over hoe snel de tijd gaat. Ik vind het toch altijd bijzonder hoe je van januari met sneeuw zo de zomer in vliegt in maar 1 oogwenk. Bizar. En ik heb ook nog een verhaal voor je van een held die per ongeluk iets heel waardevols op straat vindt. Zometeen meer.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Dan nog een aantal vertragingen gemeld in de regio. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Ouddijk en de Duitse grens 10 minuten. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel nog 10 minuten. Dan gaan we door naar de A30 Ede richting Barneveld. Tussen Ede Noord en de aansluiting met de A1 is de weg dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Afrit Schaarsbergen en Knooppunt Beekbergen nog een kwartier. De A50 Arnhem richting Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Kuik heb je een uur oponthoud. Dat komt door een bermbrand. Het verkeer staat daardoor stil. Dan gaan we door naar de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen een kwartier. En als laatste de N310 Arnhem richting Elburg. Tussen afrit Schaarsbergen en Otterlo nog zo'n 10 minuten oponthoud. Dan nog de situatie op het spoor. Er zijn beperkingen gemeld tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Hierdoor rijden er hier rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Die duurt tot ongeveer zondag 5 juli rond 5 uur 's ochtends. En daardoor rijden er dus ook tussen Breda en 's-Hertogenbosch minder intercities. Dus als je met de trein moet, heel veel succes daar. Daar kom je in ieder geval niet heel veel verder. Maar goed, ik zorg in ieder geval dat de start van jouw weekend compleet is. Met zometeen muziek van Jack Style. Ja.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Hey, Jackstyle en Turn the Lights Off hier bij Feel Good Friday. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben dus deze week wakker geworden in een soort tijdscoma. Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt van, even kijken op mijn horloge, welke datum is het ook weer? Dat je, wat? Is het nu alweer zover? Nou, ik keek dus op de kalender. Weet je wel, zo'n papieren ding aan de muur. Pure nostalgie en ik schrok me dus kapot. Want ik zag dus gewoon, 1 juli is al gewoon geweest. Hoe dan? Dan denk je, wie heeft dat gedaan? Wie heeft op die fast-forward-knop gedrukt en het universum eventjes aan mij voorbij laten gaan op die manier? Ja, ik vind het een beetje vreemd. Ik bedoel, ik was nog bezig met mijn goede voornemens van januari. Sterker nog, ik moest mijn goede voornemens van vorig jaar ook nog afronden. Maar ja, dat is me ook al niet gelukt. En nu zitten we dus alweer op de helft van het jaar. De helft! Dat is volgens mij dus het punt waarop je normaal denkt, oh, ik heb tijd zat. Maar nee, 2026 heeft dus besloten om als een opgevoerde scooter door de tijd heen te scheuren. Verschrikkelijk. En het gaat zo snel dat ik dus ook het gevoel heb dat ik dingen mis. Bijvoorbeeld, het voorjaar heb ik gemist. Ik dacht nog dat het moest beginnen, maar blijkbaar is het dus al geweest. En ik heb trouwens zelfs een vriend van me die zei, oh, ik heb al lekker vakantie gehad. En ik zei, hè, hoe dan? Ik heb nog niet eens mijn winterjas uitgedaan. Zo snel gaat het dus, mensen. En nu is het dus alweer juli. De maand waarin je normaal denkt, lekker zomer, beetje lanterfanteren, beetje barbecuen, heerlijk onderuit zitten. Maar ik durf bijna niet meer te ontspannen, want voor je het weet is het kerst. En dan sta ik weer met mijn glühwein in mijn hand en zeggen, jongens, dit jaar ging wel heel erg snel. Hè? Dat is de meest famous zin die je met elke kerst natuurlijk zegt. Maar ja, het gaat ook snel. De tijd gaat ook oprecht heel erg snel. Tijd is de enige die zich nooit aan de maximumsnelheid houdt. Dat kan ik je wel vertellen. Maar dan is dus de vraag, waarom gaat het allemaal dan zo snel? Want het zal niet aan mij liggen, denk ik. Nou, ik heb dus wel eventjes gekeken. Naarmate je ouder wordt, lijkt een jaar sneller te gaan. En dat komt doordat 1 jaar steeds een kleiner percentage van je totale leven uitmaakt. Dus op je 10e is 1 jaar 10% van je leven. En op je 50e is dat 2% van je leven. Dus naarmate je ouder wordt en de dag maar een kleiner stukje van je totale leven wordt, hoe sneller ze gaan, voor je gevoel. En daarnaast slaan volwassenen dus minder nieuwe indrukken en herinneringen op dan kinderen, waardoor de tijd dus subjectief sneller weg lijkt te tikken. Nou, weten we ook weer waardoor ik me dus helemaal opgefokt voel hierdoor, maar goed, dat is dus daardoor. Waarschijnlijk ben ik gewoon bang om oud te worden, misschien is dat het gewoon. Maar goed, mocht iemand een tijdmachine hebben die dit allemaal veroorzaakt, nou, druk hem even op pauze of stop mij erin en stuur mij terug. Of in ieder geval zet het op tandje half snelheid, want dan heb ik toch het idee dat ik iets meer van het leven kan genieten. Want ik wil graag nog even genieten van jullie voordat augustus alweer op de stoep staat met een soort van verhuisdoos naar de andere rest van de tijd. Dus ja, tot die tijd blijf ik hier nog maar even zitten, want het is al juli en ik ga het toch maar proberen om ervan te genieten. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk allemaal nog steeds niet klaar voor ben. Helaas, ach ja. We gaan wel zien waar de tijd eindigt, toch? Klinkt wel heel gelijk een beetje dramatisch.

Plak een paar Spaanse woorden aan elkaar en je hebt opeens een compleet nieuwe song. Het is toch geweldig hoe Anders Nielsen dat ooit heeft gedaan met Salsa Tequila. Toch heerlijk. De zomer die moet er weer aankomen volgende week, maar als voorbode heb ik je alvast deze gegeven. Goed, dan wat anders. Niet Batman, niet Iron Man, nee, Andrés Hurtado. De man die een schilderij van 150.000 euro vond. De 57-jarige toerist is dit weekend officieel de enige man die een kunstwerk van Joaquin Sorolla heeft gered door simpelweg de lijst mooi te vinden. Ja, dit romantische verhaal begint in Sevilla, waar de eigenaar van het schilderij het kunstwerk tijdens het inladen van de auto tegen de muur zette. Nou, dan raad je al wat er gebeurt. Vervolgens zijn ze weggereden zonder dat kunstwerk mee te nemen. Dit is het eerste kunstwerk dat niet is gestolen, maar dus simpelweg is vergeten, zoals een boodschappentas bij de kassa van de Albert Heijn. Moet je nagaan. Nou, en dan komt daar dus aangelopen Andrés. Hij wandelt door de straat, ziet een schilderij staan en denkt: oh leuk, iemand heeft het bij het grof vuil neergezet. En die denkt: ik neem het lekker mee naar huis. Niet omdat hij dacht dat het schilderij zo waardevol was, nee. Ook niet omdat hij een kunstkenner is, nee. Maar omdat hij de lijst mooi vond. Dit is een held die een schilderij verdient, zou ik zeggen. Hij vond de lijst mooi. Thuis aangekomen wordt Andrés nieuwsgierig. Hij opent een AI-app, want natuurlijk. En vraagt: joh, wat is dit eigenlijk? En AI, die tegenwoordig alles weet, die tegenwoordig alles behalve alles. Nou, het gaan we weer vandaag. Het is weer verschrikkelijk, zeg. In ieder geval, hij checkt het met AI, die tegenwoordig alles weet behalve waarom je ex je ghostte. En die AI die zegt dus: dit zou wel eens een echte originele Sorolla kunnen zijn. Nou, die eigenaren inmiddels in paniek, hangen posters op door de stad, bellen de politie, starten een zoektocht alsof het om een vermiste kat gaat. Maar Andrés, die ziet het nieuws dat het schilderij als gestolen is opgegeven en belt meteen de politie om te zeggen dat het hele verhaal niet klopt. Nee, nee, want onze held steelt niet, hij verzamelt alleen maar mooie lijsten. En zo werd het schilderij woensdag teruggegeven aan de eigenaren die Andrés een beloning hebben beloofd. Want die beloning, wat die beloning is, ja, dat weten we niet precies. Maar persoonlijk hoop ik op een cadeaubon voor een woonwinkel of zo. Want als iemand een oog heeft voor lijsten, dan is het deze man wel. Ja.

Simple Plan, Sean Paul en Summer Paradise hier bij Feel Good Friday. En daarvoor hoorde je IAS en Replay. En dat brengt ons aan het einde van deze uitzending. Beetje hortend en stotend, maar dat hoort er ook een beetje bij in de zomer. Want ik heb het toch nog best wel warm, ondanks dat het niet zo heel erg heet is. Maar goed, als je daarvoor bang bent dat je het te koud krijgt. Komend weekend is nog een beetje onzeker, maar heet wordt het wel. Dus bereid je daar maar vast op voor dat we weer een zomerse temperatuur tegemoet gaan. Het is toch gewoon wel heerlijk. Mocht je niet genoeg krijgen van Feel Good Friday, volg me dan op Spotify, Leslie Gerson. Daar heb je de Feel Good 21st Century Hits playlist, die je bijna alle liedjes omvat die hier draaien. Of Music Night All Out 60s to 90s. Dus dan heb je ontzettend veel muziek waar je nog je week mee kunt vullen. Als je ons mist. Ik kan me heel goed voorstellen dat je door de week gewoon Feel Good Friday mist. Want dit is gewoon wel de plek waar we gewoon knallend dat weekend in gaan natuurlijk. Dan zou ik zeggen, tot volgende week. Dan ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd natuurlijk. En dan wens ik je in ieder geval een heel erg fijn weekend.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: En je zit er weer klaar voor een kerstversie nieuwe editie van Het is Weekend.

0: Dinande en zijn mannen van Keen bij deze uitzending van Het is Weekend op A1 Radio. En ik dacht dus inderdaad in 2023 toen ze met deze nieuwe single uitkwamen. Zo van, ah, vet. Keen, ze zijn weer terug. Oh, en nou hebben ze dus laatst aangegeven dat ze er dus wel echt definitief mee gaan stoppen. Dus het was een beetje een soort van anticlimax, dit hele gebeuren. Wat is er ondertussen ook gebeurd? Het zal je misschien thuis als vaste luisteraar niet ontgaan zijn. Ik heb het een paar keer vanuit huis geprobeerd om dit programma te presenteren. Technisch gezien werkt het niet helemaal mee, dus ik weet niet of ik dat nog eens vaker ga doen. Vorige week was het natuurlijk 3000 graden buiten. Dus toen had ik ook niet echt de behoefte om iets te gaan doen. Behalve dan met een zak ijs in mijn nek. Ergens heel zielig in een donker hoekje te gaan zitten in de hoop wat verkoeling te hebben. Maar nu is het driedubbel extra feest bij deze uitzending van Het is Weekend. Want the boys are back in town. En als ik dan tegenover mij kijk, dan kijk ik weer naar de sprankelende oogjes van Maarten Knippers.
1: Hallo, hallo.
0: Hey, Pepe. Is dat lang geleden, Maarten.
1: Is dat lang geleden.
0: Jeetje, wat heb jij allemaal uitgespookt met die warme dagen?
1: Nou, niet veel, nee.
0: Nee, ook niet veel. Het was er ook niet echt weer voor om iets te gaan doen, hè?
1: Nee. Echt vooral binnen toch wel blijven. Het is toch cooler dan buiten.
0: Ja. Ook gewoon een zak ijs in je nek, een ventilatortje voor je giechel en op zoek naar een plekje waar weinig zon komt de hele dag. Herkenbaar, ja.
1: Maar het onweer en al de regen, die verkoelde de boel weer lekker. Oh. Dat was echt fijn.
0: Daar ging ik zo lekker op. Ik ging er zo lekker op dat ik er dwars erheen ben geslapen. Ja. Gewoon iedere keer weer.
1: De eerste keer ook?
0: Ja, gewoon altijd. Hoewel. Afgelopen weken heeft het natuurlijk een paar keer echt midden in de nacht. Ja, daar ben ik doorheen geslapen. Maar toen het nog 4000 graden was buiten. Ja. En toen heeft het een paar keer dat het op zaterdagavond of zo, dat het rond een uurtje of 11. Dat het heel gruwelijk aan het flitsen was. Ja, dat weet jij er niet meer.
1: Maar ik weet wel die vrijdagavond. Die 19 juni was dat.
0: Staat nog met dikke stift in de agenda geschreven.
1: Zeker, ja. Dat ging echt een keer als een malle.
0: Lief dagboek. Vandaag was het 3000 graden buiten. Maar s'avonds koelde het af.
1: Met een windkracht tig. En enorm veel weerlichten. Ja.
0: Het schijnt nu dus zo te zijn dat er een of ander bepaald klimaat/weergebied vanuit de Atlantische Oceaan deze kant op komt. En dat we een hele koele maand juli gaan krijgen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Schijnt.
1: Oh.
0: Schijnt.
1: Met El Niño te maken.
0: Ja, die ja. Die heeft daar wel mee te doen, ja. Onze Spaanse vriend van El Niño. Die schijnt het een keer over een andere boeg te willen gaan gooien in 2026.
1: Nou, prima.
0: Ja, dat is een keer de waterstromen die eens een keer wat anders doen. Daar.
1: Vinden we goed.
0: Ja.
1: We hebben genoeg warmte gehad, dat betreft.
0: Ja, en aan de andere kant ook. Ik vind dit ook zo lekker dat we gewoon nu alweer dit gesprek hebben. Het is ook weer zo Nederlands, want dan is het winter. Ik kan me nog wel herinneren, begin januari, toen lag er een bakje sneeuw. Ja, en dat kwam ook heel plots. En toen zei iedereen van, stomme rotsneeuw en er ligt opeens heel veel. Ja, in mijn betaalde werk in de off-road voertuigenhandel, toen ging het opeens als een tiet. Want iedereen dacht van, oh ja, we trekken die weer even van stal. En de accu'tjes deden het niet meer, dus dat was voor de handel goed. Maar ja. Toch zag iedereen tegenop en toen zeiden ze nog met een knipoog, ik kan niet wachten tot het weer zomer en 40 graden is. Nou, dat hebben we geweten.
1: Ja.
0: Typisch Hollands, hè. Ik heb ook echt wel van die mensen, collega's, in mijn leven gehad, dat ze dat ze eigenlijk niet klaagden. En dan wist je gewoon, oh, die is ziek. een beetje dat idee, hè?
1: Ja.
0: Ben je druk geweest de afgelopen week, Maarten?
1: Ja, zeker. Ja, zeker ook. Ja.
0: Voorbij gevlogen dus.
1: Ja.
0: Hoe sta je erin?
1: Waarin?
0: Als we nu gewoon het weekend dan maar gaan openen.
1: Ja, dat toch maar lekker.
0: Ja,
1: dat
0: toch maar lekker doen, hè. Ja, dat idee had ik al wel. Nou,
1: drom.
0: Neem maar even een diepe teug adem.

0: True Unlimited, Ray en Anita. En ze gingen een keer weer samen muziek maken. En toen noemden we Ray en Anita ook wel eens Reunita. Dus dat reeds. Deze slechte woordgrap die ging volledig langs Maarten heen. Ja, ook nog een keer heftig ja geknikt. Maarten, is jou nog iets opgevallen afgelopen week in de wereld om je heen, de actualiteit of andere zaken?
1: Denken wij. Ja, ik zie dat de ballon fiesta toch doorgaat in Barneveld. Dat is goed nieuws, denk ik.
0: Jawel.
1: Leuk nieuws.
0: Jawel. Nee, het is vooral, was het een beetje de hypocrisie, om het zomaar te zeggen. Omdat een beetje aan de andere kant van het bos, daar is onlangs een helihaven geopend. Of daar wordt hard aan gewerkt om het mogelijk te kunnen maken. En dan zouden wat hete luchtballonnen niet kunnen, maar helikopters wel. Dat vond men raar en misschien ook niet echt uit te leggen. En uiteindelijk heeft inderdaad de organisatie van de Ballon Fiesta toch voor elkaar gekregen om de provincie ervan te overtuigen dat het gewoon prima te regelen is.

Tegeltjes gesproken, er werd afgelopen week ook weer gedemonstreerd in Nijkerk tegen de strengere stikstofwetgeving. Zullen we toch een beetje in de milieusfeer zitten? Tientallen boeren die zijn namelijk dinsdagavond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het huidige kabinet, kabinet Jetten. De kolonne die reed vanaf de oprit bij Amersfoort-Valthorst stapvoets over de snelweg richting Zwolle. En bij de afrit Nijkerk verlieten de tractoren alweer de snelweg, waarna de groep doorreed naar het congrescentrum De Schakel. En er werd nog even rustig gesproken en gedemonstreerd tegen de steeds strenger wordende regels. Dit was natuurlijk een jaartje of 6-7 geleden. Stond het nieuws ook al bol van de boerenprotesten. Ja, toen kwam de coronacrisis even tussendoor vliegen. Vervolgens de oorlog in de Oekraïne. En nu lijken we weer een beetje terug bij af te zijn. Dat opeens milieu en stikstof weer een hot bespreekbaar item gaat worden. Dus hoe dat allemaal gaat lopen hier in de omgeving met al die ondernemers, dat is nog maar even afwachten. Goed, begint al inmiddels richting 7:30 te lopen. Dat betekent dat er zometeen tijd en aandacht is voor de regio-headlines van het nieuws. Maar eerst nog even wat muziek. En passend bij vanavond is dat deze klassieker van Katy Perry, Last Friday Night, bij A1.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: Nou, niet zo snel met je muziekmix. Eerst even aandacht voor Maarten, want het is natuurlijk tijd voor...
4: Alleen de files vandaag. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 7 kilometer via de 13 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch de andere kant dus op tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer, 60 minuten. Bergingswerkzaamheden. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. De A20 Gouda aan de hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, enorme kraak in mijn koptelefoon. Ja. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. A27 Breda naar Gorinchem tussen Werkendam en Industriegebied. Apelingen, 3 kilometer, 5 minuten vertraging. En de laatste twee A50 Arnhem en Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Groenelo. 8 kilometer, 8 minuten. En de andere kant op tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. 7 kilometer, 19 minuten door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.

Wees gegroet door Martin Solveig en Dragonette tijdens deze uitzending van Het is Weekend, natuurlijk op A1 Radio. En dan gaan we denk ik maar eens even over sport hebben.

0: Er is het een en ander aan de hand bij de Barneveldse voetbalclub SDV. In Barneveld, SDV Barneveld natuurlijk. Want tijdens de ledenvergadering, de meest recente ledenvergadering, is daar afgesproken om verder te investeren in de basisfaciliteiten voor de leden van die voetbalvereniging. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om alles voor de start van het nieuwe seizoen gereed te hebben. De leden die geven jou als nieuwsgierige graag een update van de voortgang. Zo is er bijvoorbeeld extra opslagruimte gecreëerd, zodat teams hun eigen ballen en materialen veilig kunnen opbergen. Daarnaast wordt er ook trainingskleding geregeld voor de trainers zelf. Want elk jeugd- en meidenteam die ontvangen een tegoedbon voor een van de sponsoren. En daarmee kunnen de trainers hun officiële SDVB trainingskleding aanschaffen. Maar ook is er geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van keepershandschoenen. En daarnaast wordt er samen met de kledingsponsor een speciale keepershandschoenenpasavond georganiseerd. Daarover later meer. Ook zijn er meer trainingsmogelijkheden, want op ieder veld komen 4 eigen gele goaltjes beschikbaar voor trainingen en allerlei andere oefenvormen. Elk team krijgt ook eigen kapjes en hesjes die eenvoudig kunnen worden opgeslagen in de nieuwe teamopslag. En er is ook nog wat geregeld in het kader van de reservetenues. Voor thuiswedstrijden worden kwalitatief goede reservetenues beschikbaar gesteld. SDVB die spreekt nog een extra dankwoord uit voor alle vrijwilligers, want deze verbeteringen komen niet vanzelf tot stand. Een grote groep vrijwilligers werkt ook op dit moment hard samen om alles voor de seizoenstart te organiseren. En er gaan nog heel wat uurtjes in zitten, maar samen wordt er gezorgd voor een sterke basis voor iedereen binnen SDVB. Wil je hier nou nog wat meer over lezen? Ga dan even naar de website van die Barneveldse voetbalclub. Dat is sdvb.nl. Maarten.
1: Voor de voetbalclub Hoevelaken geeft aan dat er een nieuwe indeling is van de clubs. De teams indeling voor komend jaar. Die zijn gemaakt en die zijn nu te vinden op de website. Zoals ook de indelingen van de trainingen voor de komend seizoen 26-27. Dus dat kan je op de website terugvinden.
0: We blijven toch nog even in de voetbalsferen. De Terschuurse boys vragen zich af, vind jij het leuk dat kinderen pupil van de week kunnen zijn? Als je dat leuk vindt, denk er dan even over na. Want er worden nog vrijwillige begeleiders gezocht. Tijdens de thuiswedstrijden van de Terschuurse boys krijgt een spelend jeugdlid de kans om pupil van de week te zijn. Dat is een gezellige, bijzondere en onvergetelijke middag, waarbij de jeugdspeler de wedstrijd van heel dichtbij beleeft en ook de rest van de dag in de belangstelling zal staan. Een ervaring die hij of zij dus niet snel zal vergeten. En daarvoor worden enthousiaste ouders gezocht die het leuk vinden om de kinderen, om überhaupt een interview vooraf te regelen met pupil van de week. En om de pupil te begeleiden tijdens deze hele speciale dag. Als er genoeg vrijwilligers zijn, dan worden ze hooguit 4, misschien 5 keer per jaar ingepland. En de begeleiding die vindt dan plaats van pak een beet, wat zullen we zeggen, 1:15 middags tot 1 uurtje of 3 in de middag. Dus je bent ook niet je hele dag kwijt. Mocht je dat nou ontzettend leuk lijken, meld je aan via de website van de Terschuurse voetbalvereniging. En dat is natuurlijk terschuurseboys.nl.
1: Ik heb geen sportnieuws meer.
0: Maarten is uitgesport. Dan kan ik nog wel even een save the date gaan vermelden. Want in het najaar viert de Mixed Hockeyclub in Barneveld het 60-jarig jubileum. En daarvoor word je van harte uitgenodigd. Er staat een heel programma beschikbaar. Dat begint om 11 uur 's ochtends. En dat duurt tot 1 uurtje of 8 in de avond. Dit wordt natuurlijk graag met leden en oud-leden gevierd. Dus een dikke tip, zet zaterdag 10 oktober vast in je agenda. Hou de website van de Mixed Hockey Club in Barneveld in de gaten. Bijvoorbeeld de fijne details rondom dat programma. En er is nog meer gebeurd. Niet daar in Barneveld, maar wel in Voorthuizen. Bij de christelijke korfbalvereniging Spirit. Er is namelijk recent een minikamp georganiseerd. Dat is natuurlijk een leuke kamp voor de jeugdleden. En daarvoor zijn ook foto's gemaakt en die zijn inmiddels beschikbaar. Want wat was het een succes met maar liefst 107 kinderen en 31 personen aan leiding. Heeft iedereen kunnen genieten van een prachtig kamp voor de jeugdige jeugd. Er is gedanst, gezocht, gezweet, gespeeld, gelachen en vooral heel erg weinig geslapen. En toch zijn alle kinderen gegaan van goud en hebben ze allemaal een leuke beker mee naar huis genomen. Wil je daarvan de foto's nog even rustig op je gemak hier terug gaan kijken? Ga naar de website van de korfbalvereniging uit Voorthuizen. En dat is natuurlijk ckvspirit.nl. Dan is het weer tijd voor wat muziek, Maarten. We gaan even terug naar een goed wijnjaar, 1988. Toen kwam Melissa Etheridge goed de hitlijst in met Like the Way I Do. En nu hoor je dat natuurlijk ook bij Het is Weekend op A1.

0: Van een plaats van vroeger gaan we even kijken naar hetgeen wat er allemaal gebeurd is. Vandaag de dag 3 juli door de jaren heen. En we beginnen deze lijst in het jaartal 1918. Ook alweer 108 jaar geleden. Op 3 juli 1918 werd Suze Groeneweg als eerste vrouwelijke lid van de Tweede Kamer verkozen. Ze zat daar namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Tegenwoordig wat meer bekend als PRO inmiddels. Trouwens, ik wilde zeggen PvdA, maar dat is inmiddels ook al niet meer.
1: Ja, dat is ook alweer veranderd, hè? Tijd gaat snel.
0: Ja.
1: We gaan zo snel, we gaan 20 jaar verder. Geboren werd toen Jesaja Zwart, bekend als Sjaak Zwart. Is een voormalig Nederlandse profvoetballer. Is daar bekend als Mr. Ajax. Vanwege zijn deelname tijdens een zeer succesvolle periode van de Amsterdamse club.
0: 2 jaar later, in 1940, om te kunnen voorkomen dat de Duitse bezetter er profijt mee kon gaan doen, vernietigde de Britse Royal Navy een deel van de vloot van bezet Frankrijk. En dat gebeurde bij Mers El Kebir.
1: Okay, en 22 jaar later, 1962, werd geboren Thomas Cruise Mapplethorpe de Firth, oftewel Tom Cruise. Is een Amerikaans acteur en filmproducent. Bekende onder andere natuurlijk van Top Gun, A Few Good Men, Jerry Maguire en natuurlijk alle Mission Impossible films als chef.
0: Ja, hoofdrolspeler inderdaad. Van 1962 gaan we 9 jaar verder in de tijd naar 1971. Toen werd namelijk geboren Julian Paul Assange. Julian Assange is een Australische journalist en programmeur. Een voormalig hacker ook. En tegenwoordig internetactivist. Hij was een van de bekendste klokkenluiders op het platform WikiLeaks.
1: Ja, geen idee hoe het inmiddels met hem is.
0: Hij heeft een tijdje vastgezeten. Ja,
1: Rusland.
0: Daar hoor je niet zoveel meer van.
1: Nee, in 1972 werd geboren Jeroen Nieuwenhuizen, Nederlandse radio discjockey en stemacteur. Tegenwoordig in de ochtend te beluisteren bij Radio 10.
0: Ja, en je kent hem natuurlijk ook van iedere keer die uitspraak. Nu in de bioscoop.
2: Ja,
0: hij heeft ook een hele zware stem. Zo, nu in de bioscoop. Ik heb niet zo'n zware stem. Dus ik ga dat niet doen. 2 jaar later, 1974, heugelijk feitje, toen ging het beter dan nu. Want in 1974 wint het Nederlands voetbalelftal met 2-0 van, niet de minste, Brazilië namelijk. En dat deden ze bij het wereldkampioenschap voetbal in West-Duitsland. De scoorders waren toen Johan Neeskens en Johan Cruijff, oftewel Johan in het kwadraat. En zij deden dat in gaststad Dortmund.
1: Ja, dat ging best goed. Ja. Dan kwamen ze gewoon tot de finale kwamen ze doen in die tijd. Dat is niet verkeerd. 1987 werd geboren Sebastian Vettel, Duitse autocoureur. Werd 4 keer wereldkampioen Formule 1 van 2010 tot en met 2013. 2022 reed hij zijn laatste rondes in de koningsklasse.
0: 3 jaar later, 1990, een historische ontmoeting, letterlijk en figuurlijk. Want Nelson Mandela ontmoet de Britse Margaret Thatcher, de Iron Lady.
1: En vorig jaar, 2025, op 3 juli, nabij het Belgische dorpje Werchter, begint de 50ste editie van het vierdaagse muziekfestival Rock Werchter. Op de 1 van de 4 konden muziekliefhebbers al genieten. Op dag 1 van 4 konden ze al genieten van onder andere Linkin Park, Deftones, De La Soul, Iggy Pop, London Grammar en Jacob Collier.
0: Collier.
1: Het was een Frans. Afsluiters van de andere 3 dagen waren andere Green Day, Sam Fender en Olivia Rodrigo.
0: Ja. Over een muzikaal feestje gesproken.
1: Ja.
0: Wij gingen net Tom Cruise gingen wij feliciteren. En we kennen Tom Cruise natuurlijk, zoals ook gezegd, van de Mission Impossible filmreeks. En ik heb een stevige track daar weer bij gevonden. Die komt uit handen van Limp Bizkit. Dat is natuurlijk gewoon de soundtrack van die film. Take a look around.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: En je luistert nog steeds naar Het Weekend met Maarten Kneppers
5: en Patrick Kellerman.

0: Oh ja, nee, ik wou zeggen, ik was even helemaal afgeleid. Maar er komt dus... Jarenlang heb ik mij af moeten vragen waar Luca toch woonde. Maar die blijkt gewoon een verdiepingje hoger te zitten. Dus nee, dat is altijd goed om te weten. En nou ja, nu ben je ook dankzij Suzanne Vega helemaal op de hoogte. Ik heet je van harte welkom in het tweede uur van Het is Weekend op AN Radio. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is de komende periode in onze eigen... In onze eigen regio. En dan hebben we het natuurlijk over de gemeentes Barneveld en Nijkerk. En nou, in ieder geval in de gemeente Barneveld is genoeg te doen. Want zo kun je bijvoorbeeld morgen naar Kootwijkerbroek... naar een nieuw evenement, de Mudrun Modder. Dat vindt centraal plaats vanaf het korfbalveld van korfbalvereniging DWS. Dat vind je aan DR... Wat? De afkorting DR. Dat is niet dominee, toch? Dat is gewoon dokter. De heer... Dokter. Dokter A.A. Jessenstraat, nummer 3. Morgen dus, begint om 10 uur 's ochtends en duurt tot een uurtje of 4 in de middag. In dit geval kent uitstel geen afstel. Vorige week was het veel te warm, want 3000 graden. Dus morgen kunnen deelnemers gaan rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door weilanden en over obstakels. Het recept voor de eerste editie van Mudrun Modder. Daarmee is de regio een nieuw sportief evenement rijker. De organisatie die geeft daarbij aan. Dit wordt een geweldige dag voor jong en oud. Dus nou, wil je dat nog meemaken? Misschien kun je nog inschrijven. Maar je kunt zekerste weten gaan kijken. Bezoek de website van de organisatie. Dat is modderkwb.nl. KWB staat natuurlijk voor Kootwijkerbroek. Maar modder, dat schrijf je wel even iets anders. Dat is namelijk M-O-D-R. Oftewel, Marinus, Otto, Dirk, Richard.
1: Modder.
0: M-O-D-R.
1: Ja.
0: Heb jij nog iets uit de gemeente?
1: Nee, nou,
0: ik had in de tekst, in het lijstje had ik wel wat gezet. Dus als jij die er even bij pakken, dan ga ik even declameren... dat er morgen in Zwarte Broek een open dag van de brandweer te bewonderen is. Maar dat vindt plaats op de kruising Eendrachtstraat met de Buntveenweg. Dat begint om 10 uur 's ochtends en dat duurt ook tot 1 uur of 4 in de middag. Net als dus de Mudrun Modder. Om het inmiddels 100-jarige bestaan te vieren... organiseert dat Zwarte Broekse brandweerkorps een dag vol met demonstraties, spelletjes, tips... en allerlei voorlichtingen. Diverse voertuigen zijn natuurlijk ook te bewonderen. Natuurlijk is er ook ruimte voor een hapje en een drankje. En er is genoeg te spelen voor alle kinderen. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina... van het Zwarte Broekse Brandweerkorps. Dus zoek daar even op Brandweer Zwarte Broek.
1: Ja, we hebben een... wacht even. Bijna klaar. Bijna is bij jou, hoor.
0: Ja.
1: Gaat het komen, juist.
0: Fijn dat die technologie dan ook meewerkt,
1: ja,
0: hè, op zo'n moment.
1: Ja, zeker. We gaan naar Nijkerk. We hebben een meet and greet met Ilja Gort. Die kent natuurlijk allemaal met zijn spitse baardje van de televisie. Hij zal iets doen in de bibliotheek van Nijkerk. Vrieswijkstraat 99, morgenavond om 7:30 tot 9:30. Een avond vol verhalen, wijn en zomerleesplezier. Die bijzondere auteursbezoek staat in het teken van de Zomerlezer 26... waarvoor Ilja Gort de Zomerlezer geschenk Café de Bonheur schreef. Een verhaal vol flair, vriendschap en provinciaalse zon. Tijdens deze meet and greet vertelt Ilja over zijn schrijverschap... leven in Frankrijk, zijn liefde voor wijn en natuur... en natuurlijk over het ontstaan van Café de Bonheur. Bezoekers kunnen rekenen op een avond vol humor, een glas wijn... anekdotes en verhalen die men meteen in zomerse sferen zal brengen... Aanmelden vooraf is verplicht en kan via de website van de Nijkerkse bibliotheek, bibliotheeknijkerk.nl.
0: Dan is het nog gezellig druk morgen in het centrum van Voorthuizen, want daar vindt het Nationaal Kampioenschap Dweilorkest de plaats. Dat begint om 11 uur 's ochtends en duurt tot een uurtje of 5 in de middag. Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van de maand juli het Nationaal Kampioenschap Dweilorkest gehouden. Helemaal verspreid door het gehele centrum van Voorthuizen. En dit jaar is het tijd voor editie nummer 21. Dus ga dat meemaken in het centrum van Voorthuizen. Zometeen hebben we nog veel meer te vermelden wat betreft de uitgaansagenda en activiteiten in de regio. Maar eerst is het tijd voor deze muzikale klassieker. Je kunt luisteren naar Bon Jovi op speciaal verzoek van Maarten ook. The Blaze of Glory uit 1990.
1: Dankjewel.
0: Bij Het is Weekend. Dankjewel.

0: Goed, we waren net nog bezig met de uitgaans- en activiteitenagenda voor de komende periode. Want er is nog meer te doen. Zo kun je bijvoorbeeld morgen in Garderen 's ochtends al terecht. Er is namelijk een kleedjesmarkt. Dat vindt plaats op het grasveld naast de Grote Kerk. En de Grote Kerk vind je aan de Bakkerstraat. Exacte tijden zijn natuurlijk ook bekend. Van 9 uur 's ochtends tot een uurtje of 1 in de middag. Dat vindt niet alleen morgen plaats, maar dat heeft al een paar zaterdagen plaatsgevonden in de maand juni. Maar ook nog de komende 2 maanden, of nou ja, deze maand en de volgende maand, moet ik dan zeggen, juli en augustus, is dat ook nog te vinden.
1: En dan zijn er voor de vroege vogels onder ons een leuke mogelijkheid om allerlei kortingen mee te krijgen. Dat is namelijk morgenochtend de vroege vogelactie in Barneveld in het centrum. Om vanaf 7 uur kan je alvast je wekker zetten. Hoe vroeger je zaterdag 4 juli in het centrum bent, hoe hoger de kortingen bij allerlei deelnemende winkels. Deze worden gedeeld op de website en op Facebookpagina van Barneveld Centrum. En ja, het duurt vanaf 7 uur 's morgens tot 7 uur tot 5 uur 's middags. Maar ja, hoe vroeger, hoe beter.
0: In dat geval wel. Wat je eventueel morgenavond kunt gaan doen, is gaan kijken en luisteren naar een optreden van balletschool Desiree Nillissen. Dat gaat plaatsvinden in het Barneveld Schaffelaar Theater. Show? Wat is het dan? Opvoering? Uitvoering?
1: Uitvoering.
0: Uitvoering
1: van iets. Opvoering. Ja.
0: Ja, dat is niet echt Nederlands, hè? Opvoering. Nee, uitvoering. Die uitvoering die begint om 19:30 s'avonds. De balletschool die gaat op haar eigen manier het verhaal van Pinocchio vertellen. De show zelf is eigenlijk al uitverkocht, maar deze show zal ook online gestreamd gaan worden. Kaarten daarvoor die zijn verkrijgbaar via schaffelaartheater.nl. En als je in die zin er naartoe wil en je hebt geluk, dan kom je nog door een wachtrij heen voor fysieke tickets om in de zaal te zitten.
1: En dan is er nog een filmavond aankondiging voor aanstaande woensdag 8 juli in Theater Streams Bredebeek in Nijkerk. Vanaf 19:30 wordt namelijk de film Gioia Mia. Een soort een dramafilm voor alle leeftijden. Het gaat over Nico, die moet de zomermaanden doorbrengen op Sicilië bij een oude tante. Daar woont zij al haar hele leven in een groot en ouderwets ingericht appartement. Ze staat op beleefdheden en leeft volgens haar vaste routines. De komst van een leeftijdige jongen verstoort haar dagelijks patroon en een botsing tussen moderniteit en traditie markeert hun relatie. Kaarten voor de filmavond zijn te verkrijgen via de website van het Nijkerks Theater Streams Bredebeek.
0: Nou, mocht je je nou afvragen of moeders hier ook wat van af wist, luister dan even heel erg goed naar deze klassieker van ABBA. Does Your Mother Know uit 1979.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Nou, ik vind het eerst even tijd om te gaan luisteren naar Maarten in dit geval. Want hij heeft een uitgebreid... Hij heeft een uitgebreid...

0: Ja. En de middag, morgen zijn er stapelwolken met af en toe wat zon. In het zuiden is het zonniger dan in het midden en noorden. Er staat een matige wind tot het westen tot noordwesten. Waardoor de temperatuurverschillen er groot zijn. Zo wordt het aan zee in het uiterste noorden ongeveer 20 graden. In het midden in het land is het 23, 24 graden. En in het zuidoosten is het maar liefst 25 tot 27 graden.
1: Och nee, toch niet?
0: Ja, zeker wel. In de avond en in de nacht naar zondag trekken wolkenvelden over het land. En valt lokaal een beetje regen. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Zondag is er meer bewolking en lokaal een bui. De graad op 20 tot 25 wordt het iets lager. Daarna wisselvalliger en wat zonniger. En ook weer wat warmer aan het eind van de week richting de 29 graden weer.

0: Oldfield. Hij zong over een schaduw die op de muur scheen of verscheen. Een zeer mysterieuze plaat bij deze uitzending van Het is Weekend op AN Radio. En een stiekem toch wel een klein beetje favorietje van Maarten.
1: Ja, Mike Oldfield helaas al een zwak voor. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, je kunt het slechter treffen dan wat muzikaal opzicht betreft.
1: Zou kunnen.
0: Zou kunnen, ja. Muzikaal treffen gesproken.
1: Oh ja.
0: Jij hebt nog wel wat te vertellen over muziek, of niet?
1: Ja, zeker. We gaan het hebben over een van de meest onderschatte bands uit de muziekgeschiedenis. De band Ecstasy.
0: Hm.
1: Actief tussen 1977 en 1999. Opgericht in het stadje Swindon in Engeland in 1972... door zanger, gitarist Andy Partridge en bassist Colin Moulding. De naam is een bedenksel naar aanleiding van een uitspraak van een comedian... die riep van, that's it, I'm in ecstasy now. En dat vond ze wel zo cool, ecstasy, met de dubbele betekenis die het had. Dat ze het als bednaam gebruikte. En daarnaast zag het ook lekker uit op posters, 3 grote letters. Dat vond Andy Partridge wel heel, heel fijn. Andere bands hebben een beetje de navolging daarvan getrokken. Zoals INXS en R.E.M. Die vonden het ook leuk om met letters te spelen. Even kijken nadat drummer Terry Chamber en keyboardspeler Barry Andrews en gitarist David Gregory zich bij het tweetal voegde, kon de band na een succesvolle BBC radiosessie een platencontract krijgen bij Virgin Records. Die van Richard Branson en van Mike Oldfield dus. Zo zijn we weer terug bij het linkje. En met wie ze uiteindelijk een getroubleerde relatie zullen hebben, helaas. De eerste single Science Fiction, maar een ander liedje uit begintijd, meer punky, is het nummer Are You Receiving Me? Are you-

Alle nummers die band maakt begin tijd zijn eigenlijk geschreven door Andy Partridge. Maar dan komt onverwacht Colin Mauldin ook met een nummer opzetten op een plaat. En daar ook een paar nummers erbij trouwens. Schrijft hij ook nog een nummer. Maar zijn nummer wordt toevalligerwijs een enorme hit in Engeland. En ook in Nederland staat het eigenlijk aan. De nummer heet Making Plans for Nigel.

0: Oh, dat gitaarriffje aan het begin. Dat is ergens gesampled of zo misschien, toch?
1: Zou heel goed kunnen, ja.
0: Ik moet een beetje denken aan Losing My Favorite Game van de Cardigans.
1: Oh ja.
0: Qua riffje.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ah. Ja, die ja.
1: Ja, inderdaad. Niet zeg. Leuk, leuk dingetje.
0: Ja, soms hoor je opeens iets en dan denk je...
1: Ja, grappig. Even kijken, dan gaan ze naar een derde plaat, Black Sea. Die maken ze een behulp van Hugh Petcham, die we kennen van Phil Collins' drumsound. Daardoor klinkende drums, dat deze plaat ook wat harder, zoals te horen is in het nummer Respectable Street.

Dan was er later ook nog het nummer Census Working Overtime. Daarmee heeft de band eindelijk een hit te pakken die geschreven is door Andy Partridge. Het komt op nummer 22 in de Nederlandse top 40 en klonk ongeveer zo.

Helaas heeft zanger Andy wat plankenkoorts te pakken als het gevolg van verkeerd pillengebruik. En dat doet de band besluiten om te gaan stoppen met live optredens. Waarop de drummer Terry Chambers, die juist kickt op live optredens, besluit om uit de band te gaan stappen. Dit had direct gevolg voor de sound van de band. De band transformeert naar iets meer een folkband, zoals te horen is in het nummer Love on a Farm's Boy Wages.

Het geluid is afwijkend van de sound van 83 en de hits blijven helaas verder uit. Dan gaat de band naar een iets meer industrial sounding geluid. Met zwaardere drums toch weer. Ergens halen ze dat weer vandaan. En dat zorgt onder andere voor dit nummer Wake Up.

En dan is de band het eigenlijk een beetje zat om ecstasy te zijn. Omdat ze bepaalde verwachtingen steeds aan hem wordt verwacht vanuit de platenmaatschappij. Dat ze bedenken een pseudoniem te gaan nemen. Ze komen met de naam de Dukes of Stratosphere. Als Dukes maken ze 60s muziek die naar de jaren 80 zijn getransporteerd. De grootste verrassing voor hen en de platenmaatschappij is dat de platen vele malen meer verkopen dan de laatste twee ecstasy platen. Het wordt een heuse cultklassieker. Fragmentje van het nummer Vanishing Girl.

Ja, hiermee profijt de band onbewust ook nog de weg vrij voor jaren 60 sounding muziek van onder meer de Stone Roses, Blur en Oasis in de jaren 90. Zelf gaan ze verder met een producer, Todd Rundgren, om een nieuwe sound verder te ontwikkelen. En dan maken ze de plaat Skylarking met Todd Rundgren. En onder andere staat dit nummer Earn Enough for Us.

Het grappige is vervolgens dat de B-side van het single een hit wordt in de Verenigde Staten. Het is het anti-religie nummer Dear God. En die zijn twijfel over het bestaan van God in de wereld beschrijft... doordat er zoveel ellende en narigheid is. En dat ik niet kan geloven dat er een God is die dat niet, die daar niet iets tegen doet. Het nummer roept veel op bij mensen. Radiostations worden bedreigd met een bomaanslag zelfs als het nummer draaien. De bandleden ontvangen haattelefoontjes en haatbrieven. Ondanks dat wordt het toch een cult klassieker. Dear God.

De laatste plaat die ze uitbrengen voor Virgin Records verschijnt in 1992. Het nummer The Ballad of Peter Pumpkinhead wordt een kleine hit. En daarmee neemt de band dus afscheid van het platenlabel.

Dan brengt de band jarenlang geen platen meer uit. En uiteindelijk laat de platenmaatschappij hen daarbij voor wat het is. En dan onder eigen beheer brengen ze in 1999 dan het magistrale album Apple Venus Volume 1 uit. En even later ook Apple Venus Volume 2. En de eerste plaat bestaat voornamelijk uit strijkers. En klinkt als een soort kamermuziek van popmuziek die ze al maakten. Luister maar eens naar het nummer Harvest Festival.

Dan houden de bandleden Andy en Colin het helaas 2008 helemaal voor gezien. Vanwege zakelijke en persoonlijke conflicten. Na het uitkomen van een documentaire in 2018 over de band, met de medewerking van alle leden, zijn ze weer een klein beetje om spik en turns, maar van reunie is nog geen sprake. Als afsluiter een nummer Dance She Appeared van het laatste album van hem voor Virgin Records, Nonesuch uit 92.

0: afgelopen 2 uur achter de kiezen. Dan gaan we weer voor een paar dagen afscheid nemen van... Nou, in ieder geval dit Radio Feuilleton. Maar eerst, Maarten, heb jij nog spannende weekendplannen?
1: Brownies bakken.
0: Oh.
1: Macaroni maken morgen.
0: Oh, dat is lekker. Oh.
1: Mijn dochter helpen met de oppassen voor bij de kinderen. En even kijken, zondag heeft ze een dansvoorstelling. Daar gaan we ook naar.
0: Heerlijk.
1: Dat is het, en jij?
0: Ja, nou ja, toen jij zei van brownies bakken, toen had je me eigenlijk al. Dus ik ben ook gelijk helemaal afgeleid. Maar in de goede zin des woords. Morgen ben ik aanwezig op de open dag van de brandweer in Zwartebroek. Eerder behandeld deze uitzending, maar daar gaan we van A1 ook nog even wat aandacht aan besteden. Wat ging ik dan doen? 'S Avonds wordt er bij mij in de achtertuin nog een klein koud goudgeel rakkertje genuttigd met wat mannen. En zondag is het gewoon weer voor de buis. Formule 1, een grote prijs van Silverstone in Engeland. Dus ik ben weer rete benieuwd wat daar gaat gebeuren. En dan voordat ik er erg in heb is het weer maandag en dan ben ik gewoon weer aan de arbeid. Ja. Zoals het hoort. Dus het gaat voorbij vliegen.
1: Ja.
0: Maarten, mag ik jou weer ontzettend bedanken voor jouw gezellige aanwezigheid en het koude pilsje van vanavond.
1: Graag gedaan.
0: Het heeft allemaal weer gesmaakt. Veel plezier komend weekend.
1: Ja,
0: en tegen luisteraar wil ik zeggen, blijf lekker luisteren. Want Jerry van Voort zit alweer helemaal klaar voor een kerstverse nieuwe uitzending van Club 1068. En daarna Voetjes van de Vloer met DJ Tony. Goed weekend. Later.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.

2026 op je radio de klanken van Eminem. My name is Slim Shady. En daarvoor nog David Guetta, Alpha Phil en Ava Max, Forever Young. Nou, hier op A1 Radio Linda Lewis. Een beetje disco-funk met Class Style, I've Got It. We hebben zometeen nog nieuws over leuke evenementen hier in de regio. Waarvan de eerste ik eigenlijk nu al ga verklappen. Want zitten we eraan te komen, de Spakenburgse dagen. Te weten op, even kijken welke data, 4 woensdagen op 22 juli, 29 juli, 5 augustus en 12 augustus. De start begint altijd om 10 uur en eindigt om 5 uur 's middags. Het zit weer aan te komen allemaal, hè? Die leuke evenementen, die lekkere zomerse dagen. Met nu Gladys Knight en License to Kill.

is Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

To Lose, The Four Gladys Knight en License to Kill. Ja, vorige week tijdens het weekend is er toch weer wat schade ontstaan, zo hier en daar, door het slechte weer. Het was natuurlijk wel een hele overgang, hè, van de enorme hitte naar iets minder heet weer. En dat heeft natuurlijk altijd wel gevolgen. Wat het weer dit weekend gaat doen, hoor je zometeen tijdens de updates van het nieuws en weer van 9:30. En nu en

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst...

0: komst tot verdeeldheid leidt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Lekker zonnige klanken met Skibby featuring King Lover en Feel My Rhythm. Nog even een tipje. Morgen zaterdag 4 juli is er een meet and greet met Ilja Gort. Een avond vol verhalen, wijn en zomerleesplezier in de bibliotheek van Nijkerk van 7:30 avonds tot 9:30. Vergeet het dus niet. Dit is Billy Ocean. Love Really Hurts Without You.

Rakan, Sikkedim. Nee, het is geen gerechtje, Sikkedim, zo klinkt het wel. Ik heb nog even een tipje voor je. 17 juli tot en met 21 augustus is er Nijkerk Live. Betekent zomersmuziek en evenementenprogramma's op het plein in het centrum van Nijkerk. Met meerdere avonden live optredens. Hier is Whitney Houston, Love Will Save the Day.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Gerry van Voort. Op A1 Radio.

Mr. Belt & Whistle is not right, but it's okay. Hey, ik heb jou nog even wat data wat betreft Nijkerk Live. Want anders was het natuurlijk heel vaag van wanneer is nou precies in de periode waar ik net over had. Nou, Nijkerk Live is er op 17, 24 en 31 juli. Is gratis live muziek op het plein in het centrum van Nijkerk met bands en DJ's. En dat is een van de populairste zomerevenementen van de stad. En wat er ook is, dat is morgen al, de Ibiza Fair 2026. Een zomerse markt met foodtrucks, lifestyle, mode, live muziek. En dat dan bij de Brasserie de Vuurtoren in Nijkerk. We gaan even een blokje Nederlandstalig doen. Nu Thomas Bergen, zometeen Roxy Dekker. Jenny.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
1: Club 1068.
3: Move my body back and forth.

Elsa 2 on the Rocket Tip hier op A1 Radio op de vrijdagavond. Nog even een correctie. Ik vertelde net in het eerste uur dat er een Ibiza-fair is bij de Vuurtoren Brasserie in Nijkerk aanstaande zaterdag, morgen dus. Maar ik heb me vergist, dat is namelijk zondag. Dus bij deze, zorg dat je op de juiste dag gaat naar de Ibiza-fair, als je daar interesse in hebt hier in Nijkerk. Zometeen nog Cloud voor je klaarstaan. Ook nog George Baker Selection, Little Greenback. En nu deze van Gloria Gaynor. Reach out op A1.

een nummer wat onsterfelijk is geworden. En ook in veel films hoor je hem nog voorbij komen. George Baker Selection en Little Green Bag. En voor Cloud Celavi. En ook nog Gloria Gaynor met Reach Out hier op A1 Radio. 93.5 en 106.8 FM. Welkom, hou je radio lekker aan. Ja.

Martin en Anouk voor het weet hier op A1 Radio. Nog even een paar evenementen. Beats & Bites komt eraan in Amersfoort op 17 juli. Dat is met foodtrucks, drankjes en live muziek. Ook dit weekend in Amersfoort is het Dias Latinos. Tot en met zondag is dat in de binnenstad. Het grootste

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes die na betaling toch niet beschikbaar waren. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Cause I need you all.
1: Bossa en The Adventures of Stevie V. Dirty Cash, Money Talks. Nog even een paar evenementen die er zijn in Harderwijk binnenkort. Op 18 juli is er Harderwijk Live op de markt. Met onder andere Jeroen van de Boom, Firebeats en Lies Sarah. Ook op 25 juli Walter Cross, Mental Tio en Jody Bernal. En dan komt er nog een kermis aan in Harderwijk van 17 tot en met 26 juli. Kortom, genoeg te doen hier in de regio en in de streek. LMFAO hoor je nu. De Party Rock Anthem op A1 Radio tijdens Club 107.

Dat was weer René Vroge, Crazy Way About You. En voor Taylor Swift, Open Light. En ook hier op A1 Radio, LMFAO. Ja, dat is bijna een half alfabet wat je moet opnoemen. De Party Rock Anthem. Leuk dat je luistert op de vrijdagavond naar Club 1 als zacht. Het begin van jouw weekend en voor heel veel mensen ook gewoon het begin van hun vakantie. En mocht je op vakantie gaan, je hoeft ons niet te missen. Het is heel simpel. Op je telefoon ga je gewoon naar a1mediagroep.nl. En je ziet alles over wat er op de radio is, televisie is, op het web en app. Ja, ook dat is mogelijk tegenwoordig. Kortom, op vakantie hoef je A1 absoluut niet te missen. En vorige week had ik trouwens nog een bericht dat het niet doorging. Het ballonfiesta gebeuren in Barneveld. Nou, niets is minder waar. Gelukkig zijn ze rondgekomen. De gemeente heeft toch ervoor gezorgd dat het evenement dit jaar kan doorgaan. Het grote ballonfiesta evenement.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Unusual en Salto Jamaican. Je hoort hem hier op A1 Radio. Ja, het zit erop deze vrijdagavond. Club 1 als de zachtuitzending. Zometeen veel plezier met DJ Tony in de mix. En de laatste is van Sven Verstegen. Lukke Pep met Blikkendag. Geniet van je

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tone.

I'm a city god dream, cause I'm a city god dream.

big bad big boner.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: DJ Tom.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.